0: is het kom de uiltje op. Als het mij het, jong, die schet het een vis.
1: Hey Marieltje, ich han dich wirklich gern.
0: Als